0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De groep van 32 wadlopers die in mei bij Ameland in de problemen kwam, liep met een organisatie zonder vergunning en met te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland, die overweegt een boete op te leggen als de organisator opnieuw de regels overtreedt. Ook werd op 12 juni een andere groep wadlopers bij Ameland gered. De bombardementen op Iran zijn de afgelopen bijna 2 weken heviger geworden. Waarbij naast militaire doelen ook infrastructuur, zoals tunnels, bruggen en communicatievoorzieningen rond de havenstad Bandar Abbas zijn geraakt. Inwoners van het gebied ervaren veel onzekerheid door de aanhoudende aanvallen en de verslechterende economie. Fotograaf Morteza Niknahat legt het leven van de bewoners van Zuid-Iran en de omliggende eilanden vast. De man die was aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten en geldt niet langer als verdachte. Bij het incident kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven vlakbij de Vierdaagse feesten. De politie heeft verder nog niemand aangehouden en onderzoekt nog of er een verband is met het evenement. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt is gestegen naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl deze minder dan een maand geleden nog onder de 41 euro lag. De prijs is nu hoger dan de vorige piek in maart, bij het begin van de oorlog tussen Amerika en Iran. Door gevechten rond de Straat van Hormuz en beschadigde installaties in Qatar is de export lastiger. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Porter van Dijk en Waard heeft besloten een bedrijfspand op de hoek van de Newtonstraat en Coulombstraat in Heerhugowaard voor 6 maanden te sluiten. De sluiting ging dinsdag 21 juli om 10 uur in en duurt tot 21 januari volgend jaar. Aanleiding voor de maatregel is een politieonderzoek naar een ernstig geweldsincident dat op 1 juni plaatsvond aan de Coulombstraat. Bij dat schiet- en steekincident kwam 1 persoon om het leven. 2 verdachten werden aangehouden. Volgens de gemeente zorgde het incident voor veel onrust in de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Donderdag verloopt overwegend droog en breekt af en toe de zon weer even door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De groep van 32 watlopers die in mei bij Ameland in de problemen kwam, liep met een organisatie zonder vergunning en met te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland, die overweegt een boete op te leggen als de organisator opnieuw de regels overtreedt. Ook werd op 12 juni een andere groep watlopers bij Ameland gered. De bombardementen op Iran zijn de afgelopen bijna 2 weken heviger geworden. Waarbij naast militaire doelen ook infrastructuur, zoals tunnels, bruggen en communicatievoorzieningen rond de havenstad Bandar Abbas zijn geraakt. Inwoners van het gebied ervaren veel onzekerheid door de aanhoudende aanvallen en de verslechterende economie. Fotograaf Morteza Niknahat legt het leven van de bewoners van Zuid-Iran en de omliggende eilanden vast. De man die was aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten en geldt niet langer als verdachte. Bij het incident kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven vlakbij de Vierdaagse feesten. De politie heeft verder nog niemand aangehouden en onderzoekt nog of er een verband is met het evenement. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt is gestegen naar ruim €62 per megawattuur, terwijl deze minder dan een maand geleden nog onder de €41 lag. De prijs is nu hoger dan de vorige piek in maart, bij het begin van de oorlog tussen Amerika en Iran. Door gevechten rond de Straat van Hormuz en beschadigde installaties in Qatar is de export lastiger. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Porter van Dijk en Waard heeft besloten een bedrijfspand op de hoek van de Newtonstraat en Coulombstraat in Herugowaard voor 6 maanden te sluiten. De sluiting ging dinsdag 21 juli om 10 uur in en duurt tot 21 januari volgend jaar. Aanleiding voor de maatregel is een politieonderzoek naar een ernstig geweldsincident dat op 1 juni plaatsvond aan de Coulombstraat. Bij dat schiet- en steekincident kwam 1 persoon om het leven. 2 verdachten werden aangehouden. Volgens de gemeente zorgde het incident voor veel onrust in de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Donderdag verloopt overwegend droog en breekt af en toe de zon weer even door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De groep van 32 wadlopers die in mei bij Ameland in de problemen kwam, liep met een organisatie zonder vergunning en met te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland, die overweegt een boete op te leggen als de organisator opnieuw de regels overtreedt. Ook werd op 12 juni een andere groep wadlopers bij Ameland gered. De bombardementen op Iran zijn de afgelopen bijna 2 weken heviger geworden. Waarbij naast militaire doelen ook infrastructuur, zoals tunnels, bruggen en communicatievoorzieningen rond de havenstad Bandar Abbas zijn geraakt. Inwoners van het gebied ervaren veel onzekerheid door de aanhoudende aanvallen en de verslechterende economie. Fotograaf Morteza Niknahat legt het leven van de bewoners van Zuid-Iran en de omliggende eilanden vast. De man die was aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten en geldt niet langer als verdachte. Bij het incident kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven vlak bij de Vierdaagse feesten. De politie heeft verder nog niemand aangehouden en onderzoekt nog of er een verband is met het evenement. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt is gestegen naar ruim €62 per megawattuur, terwijl deze minder dan een maand geleden nog onder de €41 lag. De prijs is nu hoger dan de vorige piek in maart, bij het begin van de oorlog tussen Amerika en Iran. Door gevechten rond de Straat van Hormuz en beschadigde installaties in Qatar is de export lastiger. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Poorter van Dijk en Waard heeft besloten een bedrijfspand op de hoek van de Newtonstraat en Coulombstraat in Herugowaard voor 6 maanden te sluiten. De sluiting ging dinsdag 21 juli om 10 uur in en duurt tot 21 januari volgend jaar. Aanleiding voor de maatregel is een politieonderzoek naar een ernstig geweldsincident dat op 1 juni plaatsvond aan de Coulombstraat. Bij dat schiet- en steekincident kwam 1 persoon om het leven. 2 verdachten werden aangehouden. Volgens de gemeente zorgde het incident voor veel onrust in de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Donderdag verloopt overwegend droog en breekt af en toe de zon weer even door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De groep van 32 wadlopers die in mei bij Ameland in de problemen kwam, liep met een organisatie zonder vergunning en met te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland, die overweegt een boete op te leggen als de organisator opnieuw de regels overtreedt. Ook werd op 12 juni een andere groep wadlopers bij Ameland gered. De bombardementen op Iran zijn de afgelopen bijna 2 weken heviger geworden. Waarbij naast militaire doelen ook infrastructuur, zoals tunnels, bruggen en communicatievoorzieningen rond de havenstad Bandar Abbas zijn geraakt. Inwoners van het gebied ervaren veel onzekerheid door de aanhoudende aanvallen en de verslechterende economie. Fotograaf Morteza Niknahat legt het leven van de bewoners van Zuid-Iran en de omliggende eilanden vast. De man die was aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten en geldt niet langer als verdachte. Bij het incident kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven vlak bij de Vierdaagse feesten. De politie heeft verder nog niemand aangehouden en onderzoekt nog of er een verband is met het evenement. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt is gestegen naar ruim €62 per megawattuur, terwijl deze minder dan een maand geleden nog onder de €41 lag. De prijs is nu hoger dan de vorige piek in maart, bij het begin van de oorlog tussen Amerika en Iran. Door gevechten rond de Straat van Hormuz en beschadigde installaties in Qatar is de export lastiger. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Porter van Dijk en Waard heeft besloten een bedrijfspand op de hoek van de Newtonstraat en Coulombstraat in Herugowaard voor 6 maanden te sluiten. De sluiting ging dinsdag 21 juli om 10 uur in en duurt tot 21 januari volgend jaar. Aanleiding voor de maatregel is een politieonderzoek naar een ernstig geweldsincident dat op 1 juni plaatsvond aan de Coulombstraat. Bij dat schiet- en steekincident kwam 1 persoon om het leven. 2 verdachten werden aangehouden. Volgens de gemeente zorgde het incident voor veel onrust in de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Donderdag verloopt overwegend droog en breekt af en toe de zon weer even door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. OpenAI heeft tijdens een test per ongeluk ingebroken bij AI-bedrijf Hugging Face. Het AI-programma kreeg veel vrijheid tijdens een cybersecurity-test en wist via een beveiligingslek de testomgeving te verlaten en op internet te zoeken naar geheime informatie. Er is nog niet bekend of er schade is aangericht en beide bedrijven onderzoeken het incident samen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Volgens Iraanse veiligheidsfunctionarissen zijn bij een aanval op de Shalamsheh-grensovergang met Irak 2 doden gevallen. Houthi-rebellen claimen dat zij 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt, waarbij volgens het Saoedische persbureau tenminste 1 schip beschadigd raakte. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt volgend jaar in de huidige vorm, vanwege stijgende kosten, strengere vergunningsvoorwaarden en meer organisatorische complexiteit. De organisatie overlegt met Stadsdeel Zuidoost over de toekomst van het multiculturele festival. Nog is onduidelijk of het festival helemaal verdwijnt of in een andere vorm doorgaat. De droogte is goed merkbaar in Nationaal Park Veluwezoom bij Arnhem, waar heide verdroogt, berken vroegtijdig verkleuren en poelen droogvallen. Grote delen van Europa hebben te maken met lage waterstanden, tegenvallende oogsten en hoge temperaturen. Volgens wetenschappers komt de toegenomen verdamping door gestegen temperaturen, wat snellere verdroging van de bodems veroorzaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek van toen en nu.
4: RTV Dijk en Waard.
6: Uit je top, Mr. Selector.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Houthi-rebellen in Jemen zeggen met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt, omdat zij de recent afgekondigde zeeblokkade zouden hebben geschonden. Volgens het Saoedische persbureau raakte in elk geval één schip beschadigd en brak er brand uit, maar kwamen alle bemanningsleden in veiligheid. Onbekend is wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. OpenAI heeft tijdens een test per ongeluk ingebroken bij AI-bedrijf Hugging Face. De AI-programma's verlieten de testomgeving en gebruikten veel rekenkracht om via internet geheime informatie op te zoeken waarmee ze konden scoren op de test. Het is onbekend of de hack schade heeft aangericht en of er gevolgen zijn voor OpenAI. In Nationaal Park Veluwezoom bij Arnhem is de droogte dit jaar extreem, met verdroogde heide, vroeg verkleurende berken en drooggevallen poelen. Grote delen van Europa hebben te maken met lage rivierstanden, mislukte oogsten en langdurig hoge temperaturen. Volgens onderzoekers van World Weather Attribution hangt de toegenomen verdamping door hogere temperaturen direct samen met klimaatverandering. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt volgend jaar in de huidige vorm, vanwege stijgende kosten, strengere vergunningsvoorwaarden en meer organisatorische complexiteit. Het is nog niet duidelijk of het festival daarna helemaal verdwijnt of in een andere vorm doorgaat. De organisatie overlegt hierover met het stadsdeel Zuidoost. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt volgend jaar in de huidige vorm. Vanwege stijgende kosten, strengere vergunningsvoorwaarden en toegenomen organisatorische complexiteit. Het is nog niet bekend of het multiculturele festival helemaal verdwijnt of terugkeert in een andere vorm. De organisatie is hierover in overleg met het stadsdeel Zuidoost. Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt met luchtaanvallen, nadat de groep een maritieme blokkade had afgekondigd voor het gebied rond de zeestraat Bab el-Mandeb. Volgens het Saoedische persbureau brak brand uit op de boeg van tenminste 1 schip, maar de bemanning bleef ongedeerd. Meerdere tankers weken uit of keerden om, waaronder een schip van de Nederlandse rederij Marwave. OpenAI heeft per ongeluk het AI-bedrijf Hugging Face gehackt tijdens een interne test met zijn eigen AI-programma's. De AI-agent van OpenAI wist uit de testomgeving te ontsnappen en toegang te krijgen tot het internet, waarna geheime informatie werd gezocht op het platform van Hugging Face. Het is nog onduidelijk of de hack schade heeft veroorzaakt en beide bedrijven doen onderzoek naar het incident. Ajax begint vanavond het seizoen met een uitwedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League, onder de nieuwe coach Michel. De club gaf deze zomer tientallen miljoenen euro uit aan versterkingen als Marcos Leonardo en Caio Henrique, terwijl Daley Blind transfervrij terugkeerde. In de voorbereiding kregen ook jonge talenten als Abdallah Ouazzan en Maher Carrizo speeltijd. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Busvervoerder Transdev zet ruim 100 Europese arbeidsmigranten in als buschauffeur in Utrecht om de dienstregeling te verbeteren. Van de 1300 chauffeurs in de regio komen er 117 uit landen als Spanje, Polen en Griekenland. De buitenlandse chauffeurs krijgen een jaarcontract via een uitzendbureau en huisvesting in een gedeeld huis. Bij een explosie in een tunnel in aanbouw in de Indiase deelstaat Sikkim zijn zeker 22 lichamen geborgen. Op het moment van de explosie waren er 27 mensen aanwezig, van wie er 2 wisten te ontsnappen. Gespecialiseerde teams zoeken nog naar vermiste slachtoffers, terwijl rook en giftige gassen de reddingswerkzaamheden bemoeilijken. Bij opgravingen in het West-Ierse Tuam zijn de stoffelijke resten van 22 baby's en kinderen gevonden. Sinds het begin van de opgravingen in juli vorig jaar zijn nu in totaal 99 resten ontdekt bij het voormalige kinderterhuis. De resten zijn naar een mortuarium gebracht waar onderzoek plaatsvindt met radiologie en driedimensionale scans. Het aantal huishoudens met energiearmoede in Nederland is het afgelopen jaar niet gedaald en blijft op ruim 500.000, ongeveer 6% van alle huishoudens. Deze groep komt jaarlijks gemiddeld €624 tekort om de energierekening te betalen, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens het SHEBS en TNO kan ruim 10% de woning niet verduurzamen wegens gebrek aan geld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De kuifmangabij, die vorige maand ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, is gevangen. De vierjarige aap liep wekenlang rond in de omgeving, maar kwam uiteindelijk in een vangkooi terecht na een uitgebreide zoekactie met camera's, speakers en vers eten. De aap blijft nu 30 dagen in quarantaine en verhuist daarna naar een Duitse dierentuin. In het zuidwesten van Frankrijk zijn ongeveer 12.000 mensen, vooral toeristen, geëvacueerd vanwege een natuurbrand in het departement Gironde. De brand ontstond bij Saumos en heeft zich inmiddels verspreid over ongeveer 2.000 hectare. In omliggende departementen geldt code rood vanwege het risico op bosbranden en delen van het gebied zijn niet toegankelijk. Bij opgravingen bij een voormalig kindertehuis in het Ierse Tuam zijn de stoffelijke resten van 22 baby's en kinderen gevonden. Sinds het begin van de opgravingen in juli vorig jaar zijn nu in totaal 99 stoffelijke resten aangetroffen. De resten worden in een mortuarium onderzocht met radiologie en driedimensionale scans. Ruim 500.000 huishoudens in Nederland kampen nog altijd met energiearmoede, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksinstituut TNO. Deze huishoudens kwamen vorig jaar gemiddeld €624 per jaar tekort om de energierekening te betalen. Ongeveer 10% van de huishoudens heeft niet genoeg geld om de woning te verduurzamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
3: 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De weduwnaar van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken door een patiënt van zorginstelling Vivor, heeft aangifte gedaan tegen de kliniek. De rechtbank in Utrecht veroordeelde de dader tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De man verbleef bij Vivor op een gesloten afdeling en mocht op de dag van het incident naar buiten. Prinses Eleonore van België gaat vanaf september in Utrecht studeren. Zij volgt daar een 3-jarige Engelstalige bacheloropleiding, Liberal Arts and Sciences, aan het Honors College van de Universiteit Utrecht. Het is niet bekendgemaakt welke vakken zij kiest of zij in Utrecht gaat wonen. De kuifmangabij, die vorige maand ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, is gevangen. Het 4-jarige mannetje werd gevangen in een kooi na een maand zoeken met onder meer camera's, vers voer en geluiden van soortgenoten. Het dier blijft 30 dagen in quarantaine en verhuist daarna naar een dierentuin in Duitsland. De EU-landen hebben na lange onderhandelingen ingestemd met het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, gericht op de Russische financiële sector. Griekenland krijgt een jaar langer toestemming om Russisch vloeibaar gas via EU-bedrijven door te voeren naar andere landen. Ook blijft het prijsplafond van $44 per vat olie nog een jaar van kracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
0: 80's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw, die vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder, doet aangifte tegen zorginstelling Vivoor. Gisteren kreeg Mert P., die in de kliniek verbleef, 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van de vrouw. Volgens de rechtbank was P. tijdens de daad in staat zijn handelen te sturen. Prinses Eleonore van België start in september met een 3-jarige bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht. Het Koninklijk Paleis in Brussel heeft dat bekendgemaakt. Het is niet bekend welke vakken zij gaat volgen of zij in Utrecht gaat wonen. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is abseilend van de Euromast gegaan nadat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart hoger uitviel dan 4 jaar geleden. De opkomst dit jaar was 40,7% tegenover 38,9% 4 jaar geleden. Schouten daalde af vanaf 100 meter hoogte, terwijl veel mensen toekeken. Bijna alle wielerploegen in de Tour de France kregen onlangs nachtelijke dopingcontroles door het Internationaal Testagentschap. De Internationale Wielerunie, UCI, stelt dat deze controles een uitzonderlijke maatregel zijn. Alleen in beperkte en gerechtvaardigde omstandigheden. Volgens Franse media was er in Parijs toestemming van een rechter voor de nachtelijke tests, bij onder andere Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Dan lokaal nieuws. Goed nieuws voor deelnemers en bezoekers. Power Valley zal alsnog plaatsvinden op zaterdag 19 september. Eerder dit jaar maakte de organisatie bekend dat Power Valley dit jaar geen doorgang zou vinden. Inmiddels is er echter een nieuwe ontwikkeling, waardoor het evenement alsnog op de kalender kan worden gezet. De organisatie is namelijk benaderd om een deel van de competitie van het programma in Oudenhoorn over te nemen. Hierdoor is besloten om Power Valley dit jaar toch te organiseren, zij het in een compacte opzet van 1 wedstrijddag. Binnenkort worden meer details bekendgemaakt over het wedstrijdprogramma, de deelnemende klassen en de overige activiteiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is abseilend van de Euromast gegaan nadat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met ruim 40% iets hoger was dan 4 jaar geleden. Zij loste hiermee haar verkiezingsbelofte in. Premier Jette zou aanvankelijk meedoen, maar was niet aanwezig. Prinses Eleonore van België gaat vanaf september in Utrecht studeren. Zij begint aan een 3-jarige Engelstalige bacheloropleiding, Liberal Arts and Sciences, aan het Honors College van de Universiteit Utrecht. Het is niet bekend welke vakken zij kiest of zij in Utrecht zal wonen. Google heeft van de Europese Commissie boetes gekregen van 460 miljoen euro en 430 miljoen euro wegens het voortrekken van eigen diensten in de zoekmachine en het beperken van aankopen buiten Google om in apps. De commissie stelt dat Google daarmee de Europese Digitale Marktwet overtreedt. Google is het niet eens met de boetes en werkt aan aanpassingen. De politie heeft een 13-jarige jongen uit Spijkenisse aangehouden op verdenking van het zich voordoen als agent. De jongen zou onder meer een pinpas en voor ruim 20.000 euro aan sieraden hebben buitgemaakt. Of hij alleen handelde of werd aangestuurd door anderen, wordt nog onderzocht. Dan lokaal nieuws. Goed nieuws voor deelnemers en bezoekers. Power Valley zal alsnog plaatsvinden op zaterdag 19 september. Eerder dit jaar maakte de organisatie bekend dat Power Valley dit jaar geen doorgang zou vinden. Inmiddels is er echter een nieuwe ontwikkeling, waardoor het evenement alsnog op de kalender kan worden gezet. De organisatie is namelijk benaderd om een deel van de competitie van het programma in Oudenhoorn over te nemen. Hierdoor is besloten om Power Valley dit jaar toch te organiseren, zij het in een compacte opzet van 1 wedstrijddag. Binnenkort worden meer details bekendgemaakt over het wedstrijdprogramma, de deelnemende klassen en de overige activiteiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een Schotse politieagent heeft sinds 2012 meerdere vrouwen aangevallen en verkracht. Het onderzoek naar de man Alan Greer, die in mei van dit jaar zelfmoord pleegde, leidde tot de identificatie van zeker 8 slachtoffers, onder wie 5 sekswerkers. De politie onderzoekt nog duizenden foto's en video's en sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn. Het aandeel benzine- en dieselauto's in de Europese autoverkoop is in de eerste helft van dit jaar gedaald naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA. Het totale aantal verkochte personenauto's in de Europese Unie steeg met bijna 6% tot ruim 5.900.000. Vooral hybride en volledig elektrische auto's waren populair. Google krijgt 2 boetes van de Europese Commissie wegens overtreding van de Europese wet Digitale Markten. Het bedrijf moet voor het voortrekken van eigen diensten in de zoekmachine 460 miljoen euro betalen. En voor beperkingen aan appontwikkelaars 430 miljoen euro. Het zijn de eerste boetes onder deze wet en Google kan in beroep gaan bij het Europees Hof. De politie heeft een 13-jarige jongen uit Spijkenisse aangehouden op verdenking van het zich voordoen als agent en het buitmaken van onder meer een pinpas en voor ruim 20.000 euro aan sieraden. De jongen is thuis opgepakt. De politie onderzoekt of hij alleen handelde of werd aangestuurd door anderen. Dan lokaal nieuws. Goed nieuws voor deelnemers en bezoekers. Power Valley zal alsnog plaatsvinden op zaterdag 19 september. Eerder dit jaar maakte de organisatie bekend dat Power Valley dit jaar geen doorgang zou vinden. Inmiddels is er echter een nieuwe ontwikkeling waardoor het evenement alsnog op de kalender kan worden gezet. De organisatie is namelijk benaderd om een deel van de competitie van het programma in Oudenhoorn over te nemen. Hierdoor is besloten om Power Valley dit jaar toch te organiseren, zij het in een compacte opzet van 1 wedstrijddag. Binnenkort worden meer details bekendgemaakt over het wedstrijdprogramma, de deelnemende klassen en de overige activiteiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website paarse-security.nl.
5: Het station met de beste muziek.

0: maar classics.
1: Classics.
0: En de hits van
1: en
0: nu.
1: De hits van nu.
0: Dit is RTV Dijk en Waard. Ik had je.

0: Show'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: De Radio Zender voor Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van het samenplegen van de moord op Onno Kuut in het jaar 2009, wegens te weinig bewijs. Het gerechtshof in Den Haag acht niet bewezen dat de verdachten betrokken waren bij de gewelddadige dood van de 30-jarige man uit Enschede. De mannen hoeven zich ook niet te verantwoorden voor het wegmaken van het lichaam, omdat dit feit verjaard is. De provincie Zeeland wil het budget voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel verdubbelen naar ruim 22 miljoen euro. Vanaf het begin van volgend jaar is de oostbuis van de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties en wordt de westbuis beperkt gebruikt. Extra pendelbussen en veerboten moeten het vervoer tijdens die periode opvangen. Het aandeel benzine- en dieselauto's in de Europese autoverkoop is in de eerste helft van dit jaar gedaald van 37,8% naar 29,7%. In totaal zijn er 5,9 miljoen nieuwe personenauto's verkocht in de Europese Unie. Een stijging van 5,7% ten opzichte van vorig jaar. Van die totaalverkoop was 20,7% volledig elektrisch. De Schotse politie onderzoekt misdrijven van oud-agent Alan Greer, die sinds 2012 meerdere vrouwen zou hebben aangevallen en verkracht. Tot nu toe zijn 8 slachtoffers geïdentificeerd, onder wie 5 sekswerkers, en zijn duizenden beelden gevonden waarop Greer honderden prostituees bezocht. Greer pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek loopt nog en de politie vermoedt meer slachtoffers. Dan lokaal nieuws. Goed nieuws voor deelnemers en bezoekers. Power Valley zal alsnog plaatsvinden op zaterdag 19 september. Polarization Dyetza maakte de organisatie bekend dat Power Valley dit jaar geen doorgang zou vinden. Inmiddels is er echter een nieuwe ontwikkeling waardoor het evenement alsnog op de kalender kan worden gezet. De organisatie is namelijk benaderd om een deel van de competitie van het programma in Oudenhoorn over te nemen. Hierdoor is besloten om Power Valley dit jaar toch te organiseren, zij het in een compacte opzet van 1 wedstrijddag. Binnenkort worden meer details bekendgemaakt over het wedstrijdprogramma, de deelnemende klasse en de overige activiteiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
0: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het aantal moorden binnen de Arabische gemeenschap in Israël is gestegen van 116 in 2022 naar 244 in 2023. Dit jaar zijn er zeker 140 moorden gepleegd. Ongeveer 20% van de Israëlische bevolking is Palestijns, maar zij vormen circa 80% van de slachtoffers van moorden. De gemeente Den Haag betaalt een bedrag van ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De rechter oordeelde dat de partij haar achterstallig salaris en een ontslagvergoeding moest betalen. Maar de partij is failliet. Door het verlies van de enige raadzetel was de kas van de partij leeggeraakt. De voedingsmiddelendivisie van Unilever krijgt geen beursnotering in Nederland, maar kiest bij de afsplitsing en fusie met McCormick voor een notering in Londen, die halverwege volgend jaar wordt verwacht. Het internationale hoofdkantoor van het nieuwe concern komt in Nederland en het voedselinnovatiecentrum blijft in Wageningen. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe bedrijf. Serdar Gözübük leidt voor de derde keer de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal, die in Eindhoven wordt gespeeld tussen PSV en AZ. De 30e editie van deze wedstrijd begint op 2 augustus om 6 uur in de avond. PSV won de schaal 14 keer, AZ 1 keer. Dan lokaal nieuws. Goed nieuws voor deelnemers en bezoekers. Power Valley zal alsnog plaatsvinden op zaterdag 19 september. Polarization Dietza maakte de organisatie bekend dat Power Valley dit jaar geen doorgang zou vinden. Inmiddels is er echter een nieuwe ontwikkeling waardoor het evenement alsnog op de kalender kan worden gezet. De organisatie is namelijk benaderd om een deel van de competitie van het programma in Oudenhoorn over te nemen. Hierdoor is besloten om Power Valley dit jaar toch te organiseren, zij het in een compacte opzet van 1 wedstrijddag. Binnenkort worden meer details bekendgemaakt over het wedstrijdprogramma, de deelnemende klassen en de overige activiteiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend droog en af en toe breekt de zon even door. Bij een matige noorden tot noordwestenwind wordt het 19 graden in de noordelijke regio's en 24 graden in het zuiden van Limburg. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Alleen maar classics. Classics. En de hits van nu. Dit is RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod voor mensen zonder geldige reden om daar te zijn. Het verbod duurt van 11 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. En overtreders riskeren een boete. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Door een blokkade door een ijsberg zijn er het afgelopen jaar bijna 70% minder keizerspinguïnkuikens geboren op Koelmam-eiland dan gemiddeld. Uit onderzoek blijkt dat ruim 21.000 kuikens minder werden geteld en dat de pinguïns moeilijk bij de zee en hun voedsel konden komen. De kolonie geldt als een van de grootste wereldwijd. 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor het vanaf een viaduct gooien van onder meer stenen en eieren naar auto's op de Euregioweg tussen Brunsum en Landgraaf. Zij moeten ook een taakstraf uitvoeren en alle schade aan 5 getroffen automobilisten vergoeden. Een 4de verdachte moet later voor de rechter verschijnen. Er is geen sprake van discriminatie tijdens het optreden van zangeres Sophie Straat in Gent, meldt het Belgische discriminatiemeldpunt Unia, na onderzoek van ongeveer 200 meldingen. Volgens Unia zijn de uitspraken van Straat onderdeel van een artistieke en maatschappelijke boodschap en werden witte mannen niet uitgesloten van het concert. Ook discriminatie.nl in Nederland kreeg vele honderden klachten over eerdere optredens van Straat. Dan lokaal nieuws. Goed nieuws voor deelnemers en bezoekers. Power Valley zal alsnog plaatsvinden op zaterdag 19 september. Polarization Dietza maakte de organisatie bekend dat Power Valley dit jaar geen doorgang zou vinden. Inmiddels is er echter een nieuwe ontwikkeling waardoor het evenement alsnog op de kalender kan worden gezet. De organisatie is namelijk benaderd om een deel van de competitie van het programma in Oudenhoorn over te nemen. Hierdoor is besloten om Power Valley dit jaar toch te organiseren, zij het in een compacte opzet van 1 wedstrijddag. Binnenkort worden meer details bekendgemaakt over het wedstrijdprogramma, de deelnemende klassen en de overige activiteiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De politie heeft in Noord-Holland een jonge man aangehouden die ervan wordt verdacht deel uit te maken van het sadistische online com-netwerk. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij meisjes gevraagd hebben zichzelf te snijden en aangemoedigd hebben zijn naam op hun lichaam te schrijven met een stift. Het Openbaar Ministerie geeft geen verdere informatie omdat de verdachte minderjarig was tijdens de ten laste gelegde handelingen. In Regensburg in Duitsland is een man overleden na een aanval met een mes in een bankgebouw. De vermoedelijke dader, een 20-jarige Duitser, werd aan het eind van de middag gearresteerd na uren in het gebouw te zijn geweest. Twee andere bankmedewerkers werden aan het eind van de middag door speciale eenheden uit het pand gehaald. Drie mannen zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden voor het gooien van onder meer stenen, eieren, houtblokken en een verkeersbord van een viaduct op de Euregioweg tussen Brunsum en Landgraaf. De gebeurtenissen vonden plaats tussen november 2023 en februari 2024. Ze moeten ook een taakstraf uitvoeren en de schade aan 5 automobilisten vergoeden. Discriminatiemeldpunten in Nederland en België concluderen dat er geen sprake was van discriminatie bij de optredens van Sophie Straat, waar zij vroeg om ruimte te maken voor vrouwen, peerpersonen en mensen van kleur in een morspit. Discriminatie.nl ontving vele honderden klachten, maar ziet geen aanleiding voor verdere stappen. Het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft meerdere aangiftes ontvangen. Dan lokaal nieuws. Zorgen voor een partner, ouder, familielid, vriend of buur is waardevol. Maar mantelzorg kan ook veel van iemand vragen. Daarom organiseert het mantelzorgsteunpunt Dijk en Waard van Wonen Plus Welzijn ook dit najaar weer verschillende gratis workshops en trainingen voor mantelzorgers van wie de zorgvrager in de gemeente Dijk en Waard woont. Tijdens de bijeenkomsten krijgen mantelzorgers praktische informatie en handige tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse zorg. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Regensburg in Duitsland is een man overleden na een aanval met een mes in een bankgebouw. De vermoedelijke dader, een 20-jarige Duitser, werd aan het eind van de middag gearresteerd na uren in het gebouw te zijn geweest. Twee andere bankmedewerkers werden aan het eind van de middag door speciale eenheden uit het pand gehaald. De politie heeft in Noord-Holland een jonge man aangehouden die ervan wordt verdacht deel uit te maken van het sadistische online comnetwerk. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij meisjes gevraagd hebben zichzelf te snijden en aangemoedigd hebben zijn naam op hun lichaam te schrijven met een stift. Het Openbaar Ministerie geeft geen verdere informatie omdat de verdachte minderjarig was tijdens de ten laste gelegde handelingen. Discriminatiemeldpunten in Nederland en België concluderen dat er geen sprake was van discriminatie bij de optredens van Sophie Straat, waar zij vroeg om ruimte te maken voor vrouwen, peerpersonen en mensen van kleur in een morspit. Discriminatie.nl ontving vele honderden klachten, maar ziet geen aanleiding voor verdere stappen. Het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft meerdere aangiftes ontvangen. Drie mannen zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden voor het gooien van onder meer stenen, eieren, houtblokken en een verkeersbord van een viaduct op de Euregioweg tussen Brunsum en Landgraaf. De gebeurtenissen vonden plaats tussen november 2023 en februari 2024. Ze moeten ook een taakstraf uitvoeren en de schade aan 5 automobilisten vergoeden. Dan lokaal nieuws. Zorgen voor een partner, ouder, familielid, vriend of buur is waardevol. Maar mantelzorg kan ook veel van iemand vragen. Daarom organiseert het mantelzorgsteunpunt Dijk en Waard van Wonen Plus Welzijn ook dit najaar weer verschillende gratis workshops en trainingen voor mantelzorgers van wie de zorgvrager in de gemeente Dijk en Waard woont. Tijdens de bijeenkomsten krijgen mantelzorgers praktische informatie en handige tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse zorg. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Discriminatiemeldpunten in Nederland en België concluderen dat er geen sprake was van discriminatie bij de optredens van Sophie Straat, waar zij vroeg om ruimte te maken voor vrouwen, peerpersonen en mensen van kleur in een morspit. Discriminatie.nl ontving vele honderden klachten, maar ziet geen aanleiding voor verdere stappen. Het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft meerdere aangiftes ontvangen. Drie mannen zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden voor het gooien van onder meer stenen, eieren, houtblokken en een verkeersbord van een viaduct op de Euregioweg tussen Brunsum en Landgraaf. De gebeurtenissen vonden plaats tussen november 2023 en februari 2024. Ze moeten ook een taakstraf uitvoeren en de schade aan 5 automobilisten vergoeden. In Regensburg in Duitsland is een man overleden na een aanval met een mes in een bankgebouw. De vermoedelijke dader, een 20-jarige Duitser, werd aan het eind van de middag gearresteerd na uren in het gebouw te zijn geweest. Twee andere bankmedewerkers werden aan het eind van de middag door speciale eenheden uit het pand gehaald. De politie heeft in Noord-Holland een jonge man aangehouden die ervan wordt verdacht deel uit te maken van het sadistische online comnetwerk. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij meisjes gevraagd hebben zichzelf te snijden en aangemoedigd hebben zijn naam op hun lichaam te schrijven met een stift. Het Openbaar Ministerie geeft geen verdere informatie omdat de verdachte minderjarig was tijdens de ten laste gelegde handelingen. Dan lokaal nieuws. Zorgen voor een partner, ouder, familielid, vriend of buur is waardevol. Maar mantelzorg kan ook veel van iemand vragen. Daarom organiseert het mantelzorgsteunpunt Dijk en Waard van Wonen Plus Welzijn ook dit najaar weer verschillende gratis workshops en trainingen voor mantelzorgers van wie de zorgvrager in de gemeente Dijk en Waard woont. Tijdens de bijeenkomsten krijgen mantelzorgers praktische informatie en handige tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse zorg. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse oud-president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. Dan lokaal nieuws. Na de zomer start bij Cool Kunst en Cultuur weer een nieuw les- en cursusseizoen. Ook voor tieners van 12 tot 18 jaar is er volop aanbod. Of je kind nu al ervaring heeft of juist iets nieuws wil ontdekken, bij Cool is er volop ruimte om talenten te ontwikkelen en nieuwe creatieve uitdagingen aan te gaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een zesde raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Samba.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een zesde raakte zwaar beschadigd.